0: tijd, bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Radio van Stad.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Lillo wordt zondag opnieuw een paradijs voor liefhebbers van tweedehands spullen met de Schachermarkt. Die is ondertussen al toe aan haar 50ste editie. Het is dus een jubileumeditie. In de straten van het historische Lillo Fort zullen meer dan 100 standhouders staan met onder andere vintage, antiek, brokante en vinyl. Dat zijn er bijna de helft meer dan vorig jaar. Voor deze speciale editie wordt extra aandacht besteed aan het comfort van bezoekers, met meer parkeermogelijkheden, foodtrucks, toiletten en EHBO. De Schachermarkt is de afgelopen 50 jaar een vaste traditie in Lillo. Twee Amerikaanse senatoren vragen zich af of een opvallende ring uit de Antwerpse diamantsector een rol heeft gespeeld bij de beslissing van president Trump om Europese natuurlijke diamanten vrij te stellen van nieuwe Amerikaanse invoertarieven. De ring werd eind juni door de Antwerpse diamantgemeenschap aan Trump geschonken via de Amerikaanse ambassadeur. Amper een maand later volgde de vrijstelling. De senatoren onderzoeken daarom of er sprake kan zijn van politieke beïnvloeding of zelfs omkoping. De Antwerpse diamantindustrie ontkent dat met klem en zegt dat de ring enkel bedoeld was als eerbetoon aan de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid en vooral om Belgisch vakmanschap in de kijker te zetten. Volgens het Antwerp World Diamond Center staat het geschenk volledig los van de handelsbeslissing. In Antwerpen wordt morgenavond opnieuw een eeuwenoude traditie in ere gehouden. Het Mariabeeld uit de Onze Lieve Vrouwenkathedraal wordt rond de kerk gedragen aan de vooravond van de Antwerpse Moederkesdag. Dat gebeurt al sinds 1399. Het houten beeld weegt zo'n 200 kilo en wordt door 8 mensen gedragen. Ze worden daarbij begeleid door onder meer doedelzakspelers en hoornblazers. De processie start morgen om 18 uur. Daarna is er een eucharistie. Maria is al eeuwenlang de beschermheilige van Antwerpen en speelt daarom een belangrijke rol in het religieuze leven van de stad.

Jeanke, ik zin thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Wie in Borsbeek de zomervakantie actief wil afsluiten, kan de komende weken nog terecht bij Pleinpret in het gemeentepark. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen er elke weekdag van 13 tot 16:30 gratis komen spelen, sporten en knutselen, zonder dat ze zich vooraf moeten inschrijven. Op dinsdag staat telkens een verrassende activiteit op het programma. En de laatste dinsdag van de vakantie is er een themanamiddag rond de werf, met onder meer meespeeltheater en bumpervoetbal. Op woensdag werkt Pleinpret samen met Krasjeugdwerk op Fort 3. Twee minderjarigen zijn in Wilrijk opgepakt nadat ze bankkaarten, geld, gsm's en een iPad hadden gestolen van een gepensioneerd koppel uit Peer. De slachtoffers waren de avond voordien thuis bezocht door mensen die zich voordeden als politieagenten en hen ervan overtuigden hun bankkaarten en elektronica af te geven. Met de kaarten werd €2.500 afgehaald. De verdachten werden toevallig in Wilrijk onderschept, waarbij een van hen de bankkaarten en het geld bij zich had. Een van de jongeren wordt gelinkt aan gelijkaardige feiten en is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De andere is vrijgelaten onder voorwaarden. Twee Amerikaanse senatoren vragen zich af of een opvallende ring uit de Antwerpse diamantsector een rol heeft gespeeld bij de beslissing van president Trump om Europese natuurlijke diamanten vrij te stellen van nieuwe Amerikaanse invoertarieven. De ring werd eind juni door de Antwerpse diamantgemeenschap aan Trump geschonken via de Amerikaanse ambassadeur. Amper een maand later volgde de vrijstelling. De senatoren onderzoeken daarom of er sprake kan zijn van politieke beïnvloeding of zelfs omkoping. De Antwerpse diamantindustrie ontkent dat met klem en zegt dat de ring enkel bedoeld was als eerbetoon aan de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid en vooral om Belgisch vakmanschap in de kijker te zetten. Volgens het Antwerp World Diamond Center staat het geschenk volledig los van de handelsbeslissing.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

In de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater kan je op 25, 26 en 27 september terecht voor een zwaar klotenfeestje. Het verhaal speelt zich af in Café het Paradijs, al jarenlang de vaste stek van verloren zielen in de stad. Wanneer het café voorgoed de deuren sluit, beslist cafébazin Josiane om nog één laatste avond te organiseren. De glazen worden gevuld, herinneringen komen naar boven en de sfeer wordt altijd maar intenser. Terwijl de nacht vordert, worden vriendschappen op de proef gesteld en oude conflicten opnieuw opgerakeld. Iedereen probeert krampachtig vast te houden aan wat dreigt te verdwijnen. Onder meer Jan van Loveren, Els Beatze en Tina Marevoet staan op het podium en ze beloven een rauwe, herkenbare en emotionele theateravond. Een zwaar klotenfeestje op 25, 26 en 27 september in het Fakkeltheater. Van 10 tot en met 13 augustus staat Theater Centraal tijdens het nieuwe festival TIS in Antwerpen. Op een unieke locatie, namelijk het dak van de Antwerp Management School, geniet je van een mix van voorstellingen van jong talent en gevestigde namen. Met zicht op de skyline van de stad krijg je 4 dagen lang een gevarieerd en zomers theaterprogramma voorgeschoteld. TIS is een initiatief van Compagnie Marius, Skagen en De Studio.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Twee minderjarigen zijn in Wilrijk opgepakt nadat ze bankkaarten, geld, gsm's en een iPad hadden gestolen van een gepensioneerd koppel uit Peer. De slachtoffers waren de avond voordien thuis bezocht door mensen die zich voordeden als politieagenten en hen ervan overtuigden hun bankkaarten en elektronica af te geven. Met de kaarten werd €2.500 afgehaald. De verdachten werden toevallig in Wilrijk onderschept, waarbij een van hen de bankkaarten en het geld bij zich had. Een van de jongeren wordt gelinkt aan gelijkaardige feiten en is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De andere is vrijgelaten onder voorwaarden. In Antwerpen wordt morgenavond opnieuw een eeuwenoude traditie in ere gehouden. Het Mariabeeld uit de Onze Lieve Vrouwenkathedraal wordt rond de kerk gedragen aan de vooravond van de Antwerpse Moederkesdag. Dat gebeurt al sinds 1399. Het houten beeld weegt zo'n 200 kilo en wordt door 8 mensen gedragen. Ze worden daarbij begeleid door onder meer doedelzakspelers en hoornblazers. De processie start morgen om 18 uur. Daarna is er een eucharistie. Die viering. Maria is al eeuwenlang de beschermheilige van Antwerpen en speelt daarom een belangrijke rol in het religieuze leven van de stad. Wie in Borsbeek de zomervakantie actief wil afsluiten, kan de komende weken nog terecht bij Pleinpret in het gemeentepark. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen er elke weekdag van 13 tot 16:30 gratis komen spelen, sporten en knutselen, zonder dat ze zich vooraf moeten inschrijven. Op dinsdag staat telkens een verrassende activiteit op het programma. En de laatste dinsdag van de vakantie is er een themanamiddag rond de werf, met onder meer meespeeltheater en bumpervoetbal. Op woensdag werkt Pleinpret samen met Krasjeugdwerk op Fort 3.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Het is vandaag zonnig en erg warm. De maxima halen lokaal 35 graden. Enkel aan zee blijft het kwik net onder de 30. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Zaterdag is het wisselend bewolkt en zijn regen- of onweersbuien niet uitgesloten. We kunnen dan ook wat afkoelen bij een graad of 28.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Twee minderjarigen zijn in Wilrijk opgepakt nadat ze bankkaarten, geld, gsm's en een iPad hadden gestolen van een gepensioneerd koppel uit Peer. De slachtoffers waren de avond voordien thuis bezocht door mensen die zich voordeden als politieagenten en hen ervan overtuigden hun bankkaarten en elektronica af te geven. Met de kaarten werd €2.500 afgehaald. De verdachten werden toevallig in Wilrijk onderschept, waarbij een van hen de bankkaarten en het geld bij zich had. Een van de jongeren wordt gelinkt aan gelijkaardige feiten en is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De andere is vrijgelaten onder voorwaarden. In Antwerpen wordt morgenavond opnieuw een eeuwenoude traditie in ere gehouden. Het Mariabeeld uit de Onze Lieve Vrouwenkathedraal wordt rond de kerk gedragen aan de vooravond van de Antwerpse Moederkesdag. Dat gebeurt al sinds 1399. Het houten beeld weegt zo'n 200 kilo en wordt door 8 mensen gedragen. Ze worden daarbij begeleid door onder meer doedelzakspelers en hoornblazers. De processie start morgen om 18 uur. Daarna is er een eucharistie. Maria is al eeuwenlang de beschermheilige van Antwerpen en speelt daarom een belangrijke rol in het religieuze leven van de stad. Lillo wordt zondag opnieuw een paradijs voor liefhebbers van tweedehands spullen met de Schachermarkt. Die is ondertussen al toe aan haar 50ste editie. Het is dus een jubileumeditie. In de straten van het historische Lillo Fort zullen meer dan 100 standhouders staan met onder andere vintage, antiek, brokante en vinyl. Dat zijn er bijna de helft meer dan vorig jaar. Voor deze speciale editie wordt extra aandacht besteed aan het comfort van bezoekers, met meer parkeermogelijkheden, foodtrucks, toiletten en EHBO. De Schachermarkt is de afgelopen 50 jaar een vaste traditie in Lillo.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: off-road avontuur zoekt? Bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossi Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
3: Tickets, witte-paard.be.

Het is vandaag zonnig en erg warm. De maxima halen lokaal 35 graden. Enkel aan zee blijft het kwik net onder de 30. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Zaterdag is het wisselend bewolkt en zijn regen- of onweersbuien niet uitgesloten. We kunnen dan ook wat afkoelen bij een graad of 28.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Twee Amerikaanse senatoren vragen zich af of een opvallende ring uit de Antwerpse diamantsector een rol heeft gespeeld bij de beslissing van president Trump om Europese natuurlijke diamanten vrij te stellen van nieuwe Amerikaanse invoertarieven. De ring werd eind juni door de Antwerpse diamantgemeenschap aan Trump geschonken via de Amerikaanse ambassadeur. Amper een maand later volgde de vrijstelling. De senatoren onderzoeken daarom of er sprake kan zijn van politieke beïnvloeding of zelfs omkoping. De Antwerpse diamantindustrie ontkent dat met klem en zegt dat de ring enkel bedoeld was als eerbetoon aan de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid en vooral om Belgisch vakmanschap in de kijker te zetten. Volgens het Antwerp World Diamond Center staat het geschenk volledig los van de handelsbeslissing. Lillo wordt zondag opnieuw een paradijs voor liefhebbers van tweedehandspullen met de Schachermarkt. Die is ondertussen al toe aan haar 50ste editie. Het is dus een jubileumeditie. In de straten van het historische Lillo Fort zullen meer dan 100 standhouders staan met onder andere vintage, antiek, brokante en vinyl. Dat zijn er bijna de helft meer dan vorig jaar. Voor deze speciale editie wordt extra aandacht besteed aan het comfort van bezoekers, met meer parkeermogelijkheden, foodtrucks, toiletten en EHBO. De Schachermarkt is de afgelopen 50 jaar een vaste traditie in Lillo. Wie in Borsbeek de zomervakantie actief wil afsluiten, kan de komende weken nog terecht bij Pleinpret in het gemeentepark. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen er elke weekdag van 13 tot 16.30 uur gratis komen spelen, sporten en knutselen, zonder dat ze zich vooraf moeten inschrijven. Op dinsdag staat telkens een verrassende activiteit op het programma. En de laatste dinsdag van de vakantie is er een themanamiddag rond de werf, met onder meer meespeeltheater en bumpervoetbal. Op woensdag werkt Pleinpret samen met Krasjeugdwerk op Fort 3.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Tijdens de maanden juli en augustus kunnen kinderen in Merksem op avontuur met de Gaston Wandelrally. Deze interactieve tocht van ongeveer 2 uur start aan de bibliotheek aan de Parkweg en telt maar liefst 14 stops. Onderweg lossen kinderen opdrachten en raadsels op en leren ze alles over komiek Gaston Bergmans. De rally is bedoeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar en je kan deelnemen wanneer het je past. Bovendien maak je ook nog kans op leuke prijzen, zoals ijsjes en cinematickets. Tussen 13 juni en 31 augustus kan je opnieuw openlucht zwemmen in het Bonaparte-dok in Antwerpen, met zicht op het Mas. In dit unieke zwemdok zwem je in een oud havendok met 3 zwembanen van 50 meter en een aparte recreatieve zone. Er is toezicht voorzien en iedereen vanaf 12 jaar die kan zwemmen is welkom. De toegang is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Wees er snel bij, want deze zomerse activiteit is ieder jaar heel populair.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
6: Zomerradio.
7: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
6: Radio Express, de radio van stad.
8: I want you to want me.

Al fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van

0: schatje.
1: En mijn konijntjes.
0: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Het is vandaag zonnig en erg warm. De maxima halen lokaal 35 graden. Enkel aan zee blijft het kwik net onder de 30. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Zaterdag is het wisselend bewolkt en zijn regen- of onweersbuien niet uitgesloten. We kunnen dan ook wat afkoelen bij een graad of 28.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen wordt morgenavond opnieuw een eeuwenoude traditie in ere gehouden. Het Mariabeeld uit de Onze Lieve Vrouwenkathedraal wordt rond de kerk gedragen aan de vooravond van de Antwerpse Moederkesdag. Dat gebeurt al sinds 1399. Het houten beeld weegt zo'n 200 kilo en wordt door 8 mensen gedragen. Ze worden daarbij begeleid door onder meer doedelzakspelers en hoornblazers. De processie start morgen om 18 uur. Daarna is er een eucharistie. Maria is al eeuwenlang de beschermheilige van Antwerpen en speelt daarom een belangrijke rol in het religieuze leven van de stad. Twee Amerikaanse senatoren vragen zich af of een opvallende ring uit de Antwerpse diamantsector een rol heeft gespeeld bij de beslissing van president Trump om Europese natuurlijke diamanten vrij te stellen van nieuwe Amerikaanse invoertarieven. De ring werd eind juni door de Antwerpse diamantgemeenschap aan Trump geschonken via de Amerikaanse ambassadeur. Amper een maand later volgde de vrijstelling. De senatoren onderzoeken daarom of er sprake kan zijn van politieke beïnvloeding of zelfs omkoping. De Antwerpse diamantindustrie ontkent dat met klem en zegt dat de ring enkel bedoeld was als eerbetoon aan de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid en vooral om Belgisch vakmanschap in de kijker te zetten. Volgens het Antwerp World Diamond Center staat het geschenk volledig los van de handelsbeslissing. Twee minderjarigen zijn in Wilrijk opgepakt nadat ze bankkaarten, geld, gsm's en een iPad hadden gestolen van een gepensioneerd koppel uit Peer. De slachtoffers waren de avond voordien thuis bezocht door mensen die zich voordeden als politieagenten en hen ervan overtuigden hun bankkaarten en elektronica af te geven. Met de kaarten werd €2.500 afgehaald. De verdachten werden toevallig in Wilrijk onderschept, waarbij een van hen de bankkaarten en het geld bij zich had. Een van de jongeren wordt gelinkt aan gelijkaardige feiten en is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De andere is vrijgelaten onder voorwaarden.

iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 223.

Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepers, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik. Op vrijdag 4 september komt Emmylou Harris naar de Stadsschouwburg in Antwerpen, als onderdeel van haar Europese afscheidstournee. De Amerikaanse zangeres wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke stemmen binnen folk, country en Americana. Tijdens dit concert brengt ze een intieme selectie van haar bekendste nummers, afgewisseld met persoonlijke verhalen uit haar lange carrière. Het wordt een bijzondere avond, want het is een van de laatste kansen om deze levende legende live aan het werk te zien.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Lia van de Cats uit 1968 is een lied dat was opgedragen aan een fan van de band die een jaar eerder door een ongeluk om het leven kwam. Haar naam, Lia Vertelman. Lia bezocht samen met haar vriend, de 20-jarige talentvolle schaatser Frits Bartling, een schaatswedstrijd in Deventer. Op de terugweg ging het echter helemaal mis. Hun auto botste tijdens het inhalen op een tegemoetkomende bestelwagen. Frits raakte gewond, maar Lia was er veel erger aan toe en overleed nog dezelfde dag aan haar verwondingen. Ze werd amper 19. In haar korte leven was ze een grote fan van de Cats. Ze was bijna altijd met haar vriendinnen aanwezig bij hun concerten, waar dan ook in Nederland. Toen de bassist van de Cats hoorde van het noodlottige ongeval, ondernam hij direct actie. Hij wist het adres van Lia's moeder te achterhalen en condoleerde haar namens de Cats. Het plotselinge overlijden van Lia maakte een diepe indruk op de bassist van de Cats. Voor haar schreef Arnold Muren dus het nummer Lia. De andere leden van de band wilden het lied meteen uitbrengen op single. Maar dat was niet de bedoeling van Arnold. Hij vond dat Lia's moeder eerst haar goedkeuring moest geven. Op de vraag of zij het aankon als het nummer op de radio zou worden gedraaid, gaf ze aan dat ze dat moeilijk zou vinden, maar zich toch getroost voelde door dit levend monument dat Lia zou worden. Wel stelde ze één voorwaarde. Onder geen beding mocht het echte verhaal achter Lia in de publiciteit komen. En zo geschiedde. Lia werd de grootste hit van de Cats en bereikte bijgevolg

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. David Bowie schreef een liedje op zijn akoestische gitaar nadat hij onder invloed van drugs de film 2001: A Space Odyssey van Stanley Kubrick had gezien. Slechts enkele kleine lettertjes werden gewijzigd en zo kwam het nummer Space Oddity tot zijn recht. Een song over een fictieve astronaut, Major Tom genaamd, die langzaam het contact met de aarde verloor en de verre ruimte inzweefde. Het liedje werd gebruikt in het verslag van de BBC tijdens de maanlanding op 20 juli 1969. Bowie had een dubbel gevoel daarbij. Enerzijds was hij vereerd, maar aan de andere kant wist hij dat ze niet goed naar het nummer hadden geluisterd, want de astronaut zweefde immers van de aarde weg om nooit meer terug te komen. Samen met enkele sessiemuzikanten die elk 9 ponden kregen voor hun bijdrage, werd de song door producer Gus Dudgeon tot een epos gemaakt. In Amerika, maar ook in Engeland, zou het nummer dat uitkwam op Bowie's gelijknamige album uit 1969 pas erkenning krijgen in de jaren 70. Bowie zal Major Tom nog eens opvoeren in zijn nummer Ashes to Ashes, waar de astronaut opnieuw contact maakt met de aarde en vertelt dat hij gelukkig is in de ruimte, maar het basisstation op de aarde concludeert dat hij een junkie is. Ook de Duitse Peter Schilling gebruikte Major Tom voor zijn gelijknamige electro-song, waarin hij de astronaut laat terugkeren. Het liedje kon in Amerika Bowie's Space Oddity net voorbij steken in de hitlijsten. Laat je meevoeren langs sterren en planeten, samen met Major Tom. Dit is de originele versie van Bowie's Space Oddity.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

Vanavond is het helder en blijft het tot laat warm. Vannacht koelt het maar af tot een graad of 21. Morgen wordt het puffen onder veel zon, maxima van ongeveer 35 graden dan. Zaterdag koelt het een beetje af tot een graad of 28 en dan kan het lokaal regenen of onweren. Zondag wisselvallig en voelbaar frisser bij maxima rond 24 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Lillo wordt zondag opnieuw een paradijs voor liefhebbers van tweedehandspullen met de Schachermarkt. Die is ondertussen al toe aan haar 50ste editie. Het is dus een jubileumeditie. In de straten van het historische Lillo Fort zullen meer dan 100 standhouders staan met onder andere vintage, antiek, brokante en vinyl. Dat zijn er bijna de helft meer dan vorig jaar. Voor deze speciale editie wordt extra aandacht besteed aan het comfort van bezoekers, met meer parkeermogelijkheden, foodtrucks, toiletten en EHBO. De Schachermarkt is de afgelopen 50 jaar een vaste traditie in Lillo. Wie in Borsbeek de zomervakantie actief wil afsluiten, kan de komende weken nog terecht bij Pleinpret in het gemeentepark. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen er elke weekdag van 13 tot 16:30 gratis komen spelen, sporten en knutselen, zonder dat ze zich vooraf moeten inschrijven. Op dinsdag staat telkens een verrassende activiteit op het programma. En de laatste dinsdag van de vakantie is er een themanamiddag rond de werf, met onder meer meespeeltheater en bumpervoetbal. Op woensdag werkt Pleinpret samen met Krasjeugdwerk op Fort 3. Twee minderjarigen zijn in Wilrijk opgepakt nadat ze bankkaarten, geld, gsm's en een iPad hadden gestolen van een gepensioneerd koppel uit Peer. De slachtoffers waren de avond voordien thuis bezocht door mensen die zich voordeden als politieagenten en hen ervan overtuigden hun bankkaarten en elektronica af te geven. Met de kaarten werd €2.500 afgehaald. De verdachten werden toevallig in Wilrijk onderschept, waarbij een van hen de bankkaarten en het geld bij zich had. Een van de jongeren wordt gelinkt aan gelijkaardige feiten en is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De andere is vrijgelaten onder voorwaarden.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 233.

Al jaren een vaste waarde in Antwerpen, Lambert Montmartre. Deze gezellige schildersmarkt brengt een stukje Parijs naar de stad, vlakbij het KMSKA. Kunstenaars uit heel Europa stellen er hun werk tentoon, van schilderijen en tekeningen tot fotografie en andere kunstvormen. Je wandelt er langs tientallen kraampjes en ontdekt telkens weer iets nieuws. De sfeer zit helemaal goed dankzij foodstands, optredens en animatie. Het is de perfecte plaats om inspiratie op te doen of gewoon te genieten van kunst in open lucht. Noteer deze data: 26 juli, 30 augustus en 21 september. Een ideale uitstap voor een zomerse dag in stad. De hele zomer lang kan je terecht in de Zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is dé plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is dé hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van Stad Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugel 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
3: Tickets, witte-paard.be.

Vanavond is het helder en blijft het tot laat warm. Vannacht koelt het maar af tot een graad of 21. Morgen wordt het puffen onder veel zon, maxima van ongeveer 35 graden dan. Zaterdag koelt het een beetje af tot een graad of 28 en dan kan het lokaal regenen of onweren. Zondag wisselvallig en voelbaar frisser bij maxima rond 4.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen wordt morgenavond opnieuw een eeuwenoude traditie in ere gehouden. Het Mariabeeld uit de Onze Lieve Vrouwenkathedraal wordt rond de kerk gedragen aan de vooravond van de Antwerpse Moederkesdag. Dat gebeurt al sinds 1399. Het houten beeld weegt zo'n 200 kilo en wordt door 8 mensen gedragen. Ze worden daarbij begeleid door onder meer doedelzakspelers en hoornblazers. De processie start morgen om 18 uur. Daarna is er een eucharistie. Viering. Maria is al eeuwenlang de beschermheilige van Antwerpen en speelt daarom een belangrijke rol in het religieuze leven van de stad. Lillo wordt zondag opnieuw een paradijs voor liefhebbers van tweedehands spullen met de Schachermarkt. Die is ondertussen al toe aan haar 50ste editie. Het is dus een jubileumeditie. In de straten van het historische Lillo Fort zullen meer dan 100 standhouders staan met onder andere vintage, antiek, brokante en vinyl. Dat zijn er bijna de helft meer dan vorig jaar. Voor deze speciale editie wordt extra aandacht besteed aan het comfort van bezoekers, met meer parkeermogelijkheden, foodtrucks, toiletten en EHBO. De Schachermarkt is de afgelopen 50 jaar een vaste traditie in Lillo. Wie in Borsbeek de zomervakantie actief wil afsluiten, kan de komende weken nog terecht bij Pleinpret in het gemeentepark. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen er elke weekdag van 13 tot 16:30 gratis komen spelen, sporten en knutselen, zonder dat ze zich vooraf moeten inschrijven. Op dinsdag staat telkens een verrassende activiteit op het programma. En de laatste dinsdag van de vakantie is er een themanamiddag rond de werf, met onder meer meespeeltheater en bumpervoetbal. Voetbal. Op woensdag werkt Pleinpret samen met Krasjeugdwerk op Fort 3. De Rij!

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: mes.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vanavond is het helder en blijft het tot laat warm. Vannacht koelt het maar af tot een graad of 21. Morgen wordt het puffen onder veel zon, maxima van ongeveer 35 graden dan. Zaterdag koelt het een beetje af tot een graad of 28 en dan kan het lokaal regenen of onweren. Zondag wisselvallig en voelbaar frisser bij.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Salvatore Adamo, hij blijft een vaste waarde op de Vlaamse podia. Op 12 september staat hij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Belgisch-Italiaanse chansonnier, die binnenkort 82 wordt, denkt nog lang niet aan stoppen. In zijn nieuwe tour, C'est ma vie, blikt hij terug op zijn leven en zijn indrukwekkende carrière van meer dan 60 jaar. Samen met zijn liveband brengt hij een selectie van zijn grootste klassiekers, zoals Inch'Allah, Tombe la neige, Vous permettez, monsieur, en nog vele andere. Na jaren van uitverkochte concerten blijft de liefde van het publiek voor Adamo onverminderd groot. Het concert start om 8 uur in de Elisabethzaal op 12 september. Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

0: Oprecht.
1: Van de Veijre Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veijre Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veijre Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Hallo, Gary Hegger hier. Speciaal voor jullie, luisteraars van Radio Express, heb ik vandaag weer een Nederlandstalige klassieker uitgekozen.
1: Maandagochtend 7:30. Het is nog...

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Ook deze zomer is de Zomerbar weer een vaste waarde in Park Grootschijn in Deurne. In dit groene decor geniet je van verfrissende drankjes en lekkere streetfood aan zachte prijzen. Terwijl jij ontspant in een hangmat of met vrienden aan tafel, kunnen kinderen zich uitleven in het skatepark of het nabijgelegen klim- en avonturenbos. De Zomerbar is de ideale plek voor een gezellige namiddag of avond in openlucht. Op dinsdag 25 augustus brengt Bert Kruisman zijn exclusieve solo-show naar de Zomerboerderij in Wilderijk. De comedian, al meer dan 30 jaar een vaste waarde, staat bekend om zijn scherpe blik op de Belgische samenleving. In zijn nieuwe voorstelling fileert hij met humor en finesse allerlei herkenbare thema's, van politiek en wielertoeristen tot typische Belgische gewoontes. Na zijn comeback in 2024 staat hij opnieuw vol energie op het podium. Verwacht een avond vol herkenbare verhalen en rake grappen. De show start om 8 uur 's avonds en het gebeurt dus allemaal op de Zomerboerderij in Wilderijk op 25 augustus.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Dus

Vanavond is het helder en blijft het tot laat warm. Vannacht koelt het maar af tot een graad of 21. Morgen wordt het puffen onder veel zon, maxima van ongeveer 35 graden dan. Zaterdag koelt het een beetje af tot een graad of 28 en dan kan het lokaal regenen of onweren. Zondag wisselvallig en voelbaar frisser bij

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Twee minderjarigen zijn in Wilrijk opgepakt nadat ze bankkaarten, geld, gsm's en een iPad hadden gestolen van een gepensioneerd koppel uit Peer. De slachtoffers waren de avond voordien thuis bezocht door mensen die zich voordeden als politieagenten en hen ervan overtuigden hun bankkaarten en elektronica af te geven. Met de kaarten werd €2.500 afgehaald. De verdachten werden toevallig in Wilrijk onderschept, waarbij een van hen de bankkaarten en het geld bij zich had. Een van de jongeren wordt gelinkt aan gelijkaardige feiten en is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De andere is vrijgelaten onder voorwaarden. Twee Amerikaanse senatoren vragen zich af of een opvallende ring uit de Antwerpse diamantsector een rol heeft gespeeld bij de beslissing van president Trump om Europese natuurlijke diamanten vrij te stellen van nieuwe Amerikaanse invoertarieven. De ring werd eind juni door de Antwerpse diamantgemeenschap aan Trump geschonken via de Amerikaanse ambassadeur. Amper een maand later volgde de vrijstelling. De senatoren onderzoeken daarom of er sprake kan zijn van politieke beïnvloeding of zelfs omkoping. De Antwerpse diamantindustrie ontkent dat met klem en zegt dat de ring enkel bedoeld was als eerbetoon aan de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid en vooral om Belgisch vakmanschap in de kijker te zetten. Volgens het Antwerp World Diamond Center staat het geschenk volledig los van de handelsbeslissing. Wie in Borsbeek de zomervakantie actief wil afsluiten, kan de komende weken nog terecht bij Pleinpret in het gemeentepark. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen er elke weekdag van 13 tot 16.30 uur gratis komen spelen, sporten en knutselen, zonder dat ze zich vooraf moeten inschrijven. Op dinsdag staat telkens een verrassende activiteit op het programma. En de laatste dinsdag van de vakantie is er een themanamiddag rond de werf, met onder meer meespeeltheater en bumpervoetbal. Op woensdag werkt Pleinpret samen met Krasjeugdwerk op Fort 3.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

Op vrijdag 21 augustus staat Axel Peleman op de Zomerboerderij in Wilrijk met een bijzonder en persoonlijk concert. Tijdens de avond blikt hij terug op zijn rijke muzikale carrière, niet uit pure nostalgie, maar om een hoofdstuk af te sluiten en vooruit te kijken naar wat nog komt. Je hoort muziek uit zijn tijd bij onder meer Ashbury Fate, Camden en De Kreuners, aangevuld met werk uit zijn soloplaten en de Volksliedjesprojecten. Het wordt een intieme mix van muziek, verhalen en anekdotes recht uit het hart van de artiest. In de AFAS Dome, zeg maar het Sportpaleis, belooft het najaar van 2026 opnieuw groots te worden. Met in september onder meer de Pussycat Dolls op het podium. Een van de absolute blikvangers wordt zonder twijfel ook Feestkroeg XXL op 26 september. Dat is een groots mezingfeest met meer dan 20 artiesten, waaronder K3, André Hazes, Frans Bauer, Bart KL en de Romeo's. Ook in het najaar volgen nog grote shows, zoals de nostalgische hitshow 10 om te zien, Back to the 90s en comedy van Alex Agnew. En Milk Inc. staat ook opnieuw op het podium met hun spectaculaire liveshow. En op 15 oktober komt ook wereldster Bryan Adams langs. Later in het najaar is er nog The Night of the Proms vanaf 20 november, waar pop en klassieke muziek samenkomen met orkest, koor en internationale artiesten.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Vanavond is het helder en blijft het tot laat warm. Vannacht koelt het maar af tot een graad of 21. Morgen wordt het puffen onder veel zon, maxima van ongeveer 35 graden dan. Zaterdag koelt het een beetje af tot een graad of 28 en dan kan het lokaal regenen of onweren. Zondag wisselvallig en voelbaar frisser.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Twee minderjarigen zijn in Wilrijk opgepakt nadat ze bankkaarten, geld, gsm's en een iPad hadden gestolen van een gepensioneerd koppel uit Peer. De slachtoffers waren de avond voordien thuis bezocht door mensen die zich voordeden als politieagenten en hen ervan overtuigden hun bankkaarten en elektronica af te geven. Met de kaarten werd €2.500 afgehaald. De verdachten werden toevallig in Wilrijk onderschept, waarbij een van hen de bankkaarten en het geld bij zich had. Een van de jongeren wordt gelinkt aan gelijkaardige feiten en is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De andere is vrijgelaten onder voorwaarden. Twee Amerikaanse senatoren vragen zich af of een opvallende ring uit de Antwerpse diamantsector een rol heeft gespeeld bij de beslissing van president Trump om Europese natuurlijke diamanten vrij te stellen van nieuwe Amerikaanse invoertarieven. De ring werd eind juni door de Antwerpse diamantgemeenschap aan Trump geschonken via de Amerikaanse ambassadeur. Amper een maand later volgde de vrijstelling. De senatoren onderzoeken daarom of er sprake kan zijn van politieke beïnvloeding of zelfs omkoping. De Antwerpse diamantindustrie ontkent dat met klem en zegt dat de ring enkel bedoeld was als eerbetoon aan de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid en vooral om Belgisch vakmanschap in de kijker te zetten. Volgens het Antwerp World Diamond Center staat het geschenk volledig los van de handelsbeslissing. Wie in Borsbeek de zomervakantie actief wil afsluiten, kan de komende weken nog terecht bij Plein Pret in het gemeentepark. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen er elke weekdag van 13 tot 16:30 gratis komen spelen, sporten en knutselen, zonder dat ze zich vooraf moeten inschrijven. Op dinsdag staat telkens een verrassende activiteit op het programma. En de laatste dinsdag van de vakantie is er een themanamiddag rond de werf, met onder meer meespeeltheater en bumpervoetbal. Op woensdag werkt Plein Pret samen met Krasjeugdwerk op Fort 3.

Jacques? Ik zijn thuis, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé?

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Het vrolijke en speelse nummer When I Think of You van Janet Jackson stond op haar baanbrekende album Control uit 1986, dat haar imago definitief losweekte van de brave tieneract die ze daarvoor was. In Amerika was het al een jaar eerder raak. When I Think of You werd haar allereerste nummer 1 hit daar, waarmee ze geschiedenis schreef samen met haar broer Michael, nota bene de enige broer en zus die beide solo-hits op nummer 1 scoorden. Er werden meer dan 1 miljoen singles verkocht in Amerika en het leverde Janet een platina-plaat op. Ook in Engeland deed de single het goed met een 10e positie. Bij ons groeide het nummer uiteindelijk uit tot een top 10 hit. De videoclip, geregisseerd door Julian Temple en gechoreografeerd door Paula Abdul, versterkte Janet's frisse en energieke uitstraling. When I Think of You liet zien dat Janet niet langer, zeg maar, het zusje van was, maar een wereldster in wording.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283.

When it's real, I keep it alive.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80...

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.